zandere, voor ze blijde onval, wist dat boksje te wandere. Voor ze schaffner, a diep, a compositeur, a nazi, a bazi, oder a woordjongleur.

head over het Evasiaans. Het is waarover ik jam, het is toch alles voor je. Tot

heen. Voor jouw kleine tweek am Laabeek, mijn voeten kan op in. Heer, af van wij, hier af van kracht.